0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en

0: vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.
2: NFM. Yeah!

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.

0: maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een

0: Bij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Live MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschok

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor jezelf.
1: Ik heb een rolai, empezó el verano. Fue.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
6: Hoor jezelf.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: FM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. En afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: the king. Return to the Elvis. Jij was toch de king, toch? Of niet? Toch?
1: Ja, ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
0: King of rock and roll.
1: Ja, zo die, was ja, precies.
0: Rock and roll was het. Goedemorgen. Ik moet even inschrijven. Ik moet even wachten. Ja, daar waren we, Fiona. Ja. Ik moet eventjes hier... Je merkt het aan me, hè?
1: Ja, klein
0: ik ben
1: beetje.
0: Helemaal af van mijn apropos. Ja. Ik ben de studio binnengekomen. Mm. En ik denk dat al verschillende alarmcentrales nu ook wakker zijn. En op de een of andere manier drukte ik in de verkeerde inlogcode, zeg maar, in.
1: Ja, nou, vroege ochtend en dan ben je toch opeens wakker.
0: En ik kan je wel vertellen, als je... Nou heb ik geen kwade bedoeling natuurlijk, want ik moet uitzending doen. Maar stel dat je als inbreker hier binnenkomt, nou jongen...
1: Ja, je schrik je de pleuris.
0: Je schrik je de pleuris, ja. Niet normaal. Het was echt... jezus, ik kreeg het ook niet uit. En, en toen had ik het al verschillende keren... uit zenuwen al verschillende keren ingedrukt... waardoor het paneel blokkeerde. Dus ik kon mijn pincode ook niet meer invoeren.
1: Oh, oeps.
0: En ik dacht bij mezelf... oh mijn god, en dan komt dadelijk ook nog eens een keer een beveiliging. Maar daar is dan wel... ja, dat moet ik dan wel eerlijk toegeven. Ik heb geen beveiliging gezien.
1: Nog niet. Nu. Misschien komt hij zo
0: ja,
1: meteen.
0: Ja, maar we zijn al... ik was hier 20 minuten geleden binnengekomen... Het is nu 9:05 en er is nog steeds geen persoon aangekomen. Dus dat is toch wel vreemd,
1: maar,
0: of niet?
1: Maar verder is het een heel beveiligd gebouw. Ja, jongens. Nee, niet in te breken.
0: En de buren zijn ook helemaal niet wakker geworden of zo. Nee. Die zijn op vakantie. Heel raar dit allemaal. Maar goed, ik had dus één foutje gemaakt. En het is zo zenuwachtig. En
1: je hele ochtend is anders.
0: Welkom, goedemorgen.

0: iets van gehoord eigenlijk, Amy McDonald. Dit was een leuk liedje.
1: Mr. Rock'n'Roll.
0: Ja, Mr. Rock'n'Roll inderdaad. Goed, je bent scherp jij in ieder geval.
1: Altijd, ja.
0: Goedemorgen, Robbie. Goedemorgen. Ja, ik moet even bijkomen, want ik had, wat ik net al vertelde, ik heb er wel een dingetje. Want ik ben gisteren in Amsterdam geweest. Mm-hmm. Gewoon even gekeken wat er allemaal daar gebeurde. Nee, voor de mensen die zeggen, is hij homo of zo?
1: Nee, dat niet.
0: Maar dan kun je nog steeds, als je niet homo bent, kun je nog steeds in Amsterdam zijn.
1: Ja.
0: En kun je kijken, observeren wat er allemaal gebeurt. En,
1: voor de context, tijdens World Pride.
0: Ja, World Pride was in Amsterdam. Ja. En ik heb meerdere momentjes van dat ik denk een beetje bang was. Nou, daarnet, dus met het alarm. Jezus, het gaat echt hard. En ik had per ongeluk één cijfertje verkeerd getikt en toen ging de hele pleuris af.
1: Ja.
0: Ben ik dus dan gisteren aan de World Pride even wezen kijken hoe dat de sfeer in mm-hmm. hartje Amsterdam was. En die was erg goed, erg gezellig. Dan zie je toch, ondanks dat het onderzoek zeg maar, wat net in het nieuws was, zeg maar, mm-hmm. iets anders aangaf, zag je toch een goede sfeer, acceptatie. Maar goed, dus iedereen onder elkaar en die daarvoor kiest natuurlijk om daar te zijn. Dus
1: is ook wel zeg maar in de in-crowd.
0: Ja, dat.
1: Dus ja, dat is wel logisch. Maar wel fijn dat het dan wel gewoon een goed positief evenement is.
0: Ja, nou, het was, ik heb op de Dam een heel groot feest en op verschillende andere plekken zeg maar, in Amsterdam. Maar goed, toen kwam ik dus terug bij de auto. Want daar gaat mijn verhaal naartoe. Ik heb hier nog... Je ziet, ik heb een parkeerkaartje. En ik ben naar een parkeergarage geweest... wat redelijk in het centrum van Amsterdam ligt. Dus dan denk je, nou, dan weet je al... te betalen!
1: Mm-hmm.
0: Kosten! Niet normaal, je moet in ieder geval 2 goudstaven per dag verdienen... om daar te kunnen parkeren überhaupt.
1: Ja, dat ja.
0: En ik ben met de auto toch die parkeerplaats ingereden. En dan zag ik, dat is ook wel leuk om te zeggen... op de muren... Mm-hmm. De verschillende auto's hadden de bocht niet gehaald.
1: Ah, is ook lastig.
0: Ja, maar dit was echt wel echt smal en een goede draaiactie. de auto geparkeerd. Nou, Amsterdam.
1: Zonder problemen?
0: Ja, zover ik weet wel. En toen ben ik weer teruggekomen. En toen dacht ik, hey, ik zie geen betalen. Ik moest wel allemaal van die codes intypen om überhaupt bij de garage in te komen. Mm-hmm. Dat was dan weer op slot, omdat natuurlijk zwervers en zo dergelijke daar niet meer komen. Ja. Dus naar binnen gekomen. En toen ging ik op zoek naar de parkeerautomaat om te betalen. Ja, net zoals dit liedje. Niet. Ik denk, dat is toch raar iets. Ik denk, weet je, het zal wel. Ik stap de auto in en dan kom ik waarschijnlijk bij de poort.
1: Ja.
0: En dan gaat die van niet open, want dan moet ik
1: daar
0: betalen. En ik sta er en de poort gaat open.
1: Nou, sesam open nu.
0: Dus ik denk, ja.
1: Het wordt je gegund.
0: Ja, dus ik rijd door. Maar het was wel een garage van een bepaald merk.
1: Dat ene merk.
0: Ja, met Q.
1: Ja.
0: Die vraag kreeg gewoon geld.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik vond het al zo raar en ik kreeg toch doorgang. Ja, dus ik doorgereden. Tot aan, dan krijg je een gedeelte wat je omhoog moet rijden.
1: Mm-hmm.
0: En dan staat er, rijd tot deze witte streep en wacht eventjes totdat je goed licht krijgt. Want dan moet de deur open natuurlijk gaan van de parkeergarage. En ik rijd weg en ik denk, ik heb niet betaald.
1: Geef maar even het adres door.
0: Ja, in Amsterdam.
1: Ja.
0: Goed. Ik heb dus vanochtend ook nog gebeld met de Q.
1: Beschikbaar
0: op
1: zaterdagochtend.
0: En die kreeg een Limburger aan de lijn. Dat is helemaal raar als je in Amsterdam hebt gekeerd. Maar goed, Limburger aan de lijn. En die vertelt, nou, ik denk dat je geluk hebt. Want deze parkeergarage hebben we pas geleden pas ingelijfd. En in ons systeem bestaat dat het nog niet vol actief is. Dus je hebt waarschijnlijk gratis geparkeerd. In Amsterdam, gratis geparkeerd. Ja, nou.

0: Lekker, hè?
1: Ja, hè? Ik ben helemaal aan het dansen.
0: Ja, ik ben nu al toeter. Bakermat en Rani. I love live hier op MFM. Tijdens de zomerse uitzending van het Goedemorgen TV. Ik ben helemaal vergeten te vragen aan jou hoe jouw periode... Ja, want je bent een tijdje sowieso hier niet geweest, maar...
1: Ja, ik heb de vorige uitzending gemist. Maar ja, ik ben weer even aan het nadenken. Ik
0: maand denk geleden gewoon, dus.
1: Ja, nou, ja, een maand geleden ben ik hier voor het laatst geweest. Ja. Maar ik ben niet op vakantie geweest.
0: Nee.
1: Ik ben even aan het nadenken
0: nou,
1: waar ik was.
0: Ik heb jouw vriend heb ik nog een keer ergens in Utrecht gezien. Mm-hmm. Nee, Amersfoort.
1: Amersfoort heet dat, ja.
0: En daar ben ik hem tegengekomen en... Toen vroeg ik van, ja, is alles goed met Roy? Is ze weer op vakantie of niet?
1: Ver.
0: Dus dat, ja. Je bent niet meer op vakantie geweest?
1: Nee.
0: Je had vandaag, maar je bent met je huisje bezig, hè?
1: Ja, nu wel. Ja, aan het verven, maar...
0: Verven.
1: Toch ben ik hier, ja. Een trap.
0: Ja, een trap.
1: Een trap.
0: Dus vertel.
1: Nou, onze trap...
0: Ja, er zit iets. Ik zag in je blik van, daar moet iets meer in zitten.
1: Geërfd van onze vorige bewoners, zeg maar. Die,
0: dat is wel handig.
1: Ja, die was in een hele bijzondere ochtendurine geel kleur geschilderd. Dat vonden wij niet mooi.
0: Hoezo ochtendurine geel?
1: Nou, dat is echt best wel beschrijfelijk voor hoe geel dit was.
0: Gadverdamme.
1: Ja, nou, weet je het precies.
0: Ja?
1: Nou, die kleur. En dat was niet mooi.
0: Nee.
1: En ook nog overal, zeg maar, af aan het bladeren. En... Dus het was echt wel tijd om dat ding te schilderen.
0: Ja.
1: Dat heeft geen prioriteit gehad, want ik heb het hele huis
0: geschilderd
1: en verbouwd. Dus...
0: Nee, maar was jullie huis, zeg maar, een beetje oud-bruin of zo dan?
1: Of? Nee, early millennial grey. Alles in huis was
0: grijs
1: of blauw.
0: Of urine geel.
1: Ja, behalve de trap, die was urine geel. En dan was het niet eens zeg maar dezelfde grijs of zo. Het was...
0: Wat een rare woord nou, urine geel.
1: Het is echt, het is precies de kleur die je daarbij denkt.
0: Knalgeel.
1: Ja.
0: Je hebt,
1: nee, was het niet.
0: Nee, het was urine geel.
1: Het was echt diep.
0: Dus als ik daar bijvoorbeeld naar een woonwinkel ga, zo'n waar meubels en dergelijke staan... Ja, ik moet even de kleur opzoeken. Heeft de meubel toevallig een urine geel? Dan weten ze ook meteen waar ik het over heb.
1: Ik weet nou, wel zeker ze dat ze het weten, maar het zal niet...
0: Het zal toch niet op de kleurenwaaier staan?
1: Nee, denk ik niet.
0: Urine geel.
1: Nee, ja, maar ik heb ook niet de kleurenwaaier erbij gehouden, moet ik eerlijk toegeven.
0: Oh, oké. Maar goed, in ieder geval, die heb je geschuurd en geverfd.
1: Ja.
0: En nu kun je weer boven slapen.
1: Ja, nee, vannacht hebben we met z'n tweeën op de banken. Nee.
0: Bellen?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, de truc is om de... Tredes om de beurt te doen. Weet je wel, de eerste even tredes en dan de oneven tredes.
0: En droog ook natuurlijk heel snel.
1: Ja, echt een kwartiertje.
0: Ja, toch? Maar over temperatuur gesproken, we gaan het er zo meteen over hebben, over het weerbericht. Mm-hmm. En heb jij zo meteen ook nog iets te melden over de regio, qua nieuws of iets
1: dergelijks? Ja, ik heb al wat voorbereid.
0: Wauw.
1: Wauw. Zal ik even een tipje van de sluier geven?
0: Heel snel dan. Of ja, we hebben toch tijd zat.
1: Nou, een hele kleine tip is dat als je bang bent dat je afval Chinees gaat missen, dat je er eigenlijk niet zelf zorgen om hoeft te maken voorlopig.
0: Die zag ik even niet aankomen. Jezus.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Mijn naam is Roy de Haas. Ga jij de afvalchinezen nu er ook missen? Je kan nog een jaartje ontwennen. Het Chinees restaurant Paradijs blijft nog minimaal een jaar open als afhaalrestaurant. Want kok Fong Zhou neemt de zaak per 1 september over van de familie Cheng. Zhou werkt al 25 jaar in het restaurant en zet samen met de huidige keukenstaf de bekende formule voort. 3 jaar cel voor brandstichting en mensenhandel, zegt het gerechtshof uit Nijmegen tegen een man van 24. Die is veroordeeld voor brandstichting bij een transportbedrijf in Os. Volgens het hof maakt hij zich ook schuldig aan mensenhandel door 2 minderjarige jongens in te zetten voor brandstichting. Eerder kreeg hij hiervoor nog 2 jaar cel. En de Koppensmolen in Zeeland is klaar voor de toekomst. Na een restauratie van bijna een jaar is de molen weer volledig opgeknapt. Dankzij een investering van €450.000 kan de molen volgens vrijwilligers weer tientallen jaren mee. En op 6 september wordt de heropening groot gevierd met een dorpsfeest. En dit en meer nieuws lees je via dtv.nl of in de DTV-app.
3: DTV Weer.
4: Gaan we even kijken naar het weer. Vanochtend is het zonnig en droog in het noordwesten en noorden. Is de plaatselijke kans op een lichte bui. Er is weinig wind. Vanmiddag blijft dat hetzelfde namelijk. Want dan zijn er flinke perioden met zon. En blijft het op de meeste plaatsen gewoon droog. In het noorden kan af en toe misschien een kortdurende bui ontstaan. De maximumtemperatuur loopt meteen van 21 graden op de Wadden tot plaatselijke 27 graden in Limburg. Daarmee betekent dus dat de temperatuur ietsjes is gedaald. Daartegenover staat dat het morgen dan schijnbaar weer warmer gaat worden. Maar dat gaan we straks in een uitgebreide bericht gaan we dat doornemen. We gaan naar onze vrienden van de ANWB. Hebben wij toevallig op dit moment files of wegwerkzaamheden?
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Baker. Bonium? Ja. Leuk toch?
1: Heerlijk. Maar...
0: Nee, dit heb ik gisteren... Nee, want dit is echt zo'n gay plaat. Dat heb ik gisteren niet gehoord, nee.
1: Nee, niet?
0: Nee. Gewoon, qua muziek was het niet standaard de gay plaat.
1: Niet allemaal Eurovision...
0: Nee, het was echt... Ja, dat klinkt ook fout als ik dan zeg beuken en stompen en weet ik veel wat. Maar het was wel stevig muziek die ik gisteren heb gehoord.
1: Oké.
0: Okay. Even iets totaal anders...
2: De agenda.
0: Daar gaan we lekker de bioscoop in, ja of nee? We hebben net een heel gesprek gehad, hè?
1: Mm-hmm, yeah.
0: Buiten de uitzending over een film die ik dan onlangs heb gezien. Maar laten we even wat doornemen welke films er nu op dit moment in de bioscoop zijn. The Minions en Monsters. Aardbek. Oftewel, diegene met beestjes die tegen de monsters vechten of niet, die zijn terug in de bioscoop.
1: Banana.
0: Banana. Oh, don't put bananas in my butt. Zal ik daar... Wat?
1: Wat?
0: Oh, je hebt het niet gehoord.
1: Nee.
0: Je hebt de vorige uitzending natuurlijk niet meegemaakt.
1: Nee.
0: Dan, ja.
1: Leg dit maar eens uit,
0: ik zal het zo meteen even... Ik moet even kijken of ik het erbij kan pakken, eventjes.
1: Oh, dan heb je weer een of andere jingle.
0: Ja. Maar goed, ik zal er straks wel even
1: komen we horen. Straks op terug.
0: Die zijn dus in de bioscoop. The Odyssey is natuurlijk wat er met... wat gebeurt. Weet jij wat er in de Odyssey gebeurt?
1: Ja, het originele verhaal wel. Maar...
0: Ja, nou vertel dat even dan.
1: Even kijken. God, heet gast ook alweer. Die raakt verdwaald, min of meer. Gaat ongeveer een heel leven op reis. En komt uiteindelijk thuis. Ja. In het oude Griekenland.
0: Hey. Goed, nou, dan wil je die zien met Matt Damon. Met Zendaya. En het is de Christopher Nolan is het geregisseerd. Dus dan kun je ervan uitgaan dat het goed is. Maar schijnbaar is het niet het originele verhaal. Wat dingetjes toegevoegd dat je denkt van, nou, raar. Verder is Toy Story 5 in de bioscoop. Heb je die al gezien of niet?
1: Die heb ik gezien, ja.
0: En was die leuk?
1: Hij was echt heel leuk.
0: Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, genieten. Ik heb best wel een traantje moeten laten.
0: Oh?
1: En ik heb ook wel flink kunnen lachen.
0: Woody! Gaat Woody? Ja. Nou, Woody gaat toch niet dood, hè?
1: Nee, gelukkig.
0: Buzz Lightyear?
1: Ook niet.
0: Jammer.
1: Niemand gaat er dood. Het is een kinderfilm,
0: hoor. Oh, zo weet je van dat je traantje hebt gedaan. Ik heb van de week ook een film gezien. Spider-Man. Brand New Day.
1: En?
0: Ja, ik ben natuurlijk wel altijd Marvel fan. Mm-hmm. Maar ik kan me wel met recht zeggen dat dit een film eindelijk weer een film is die echt wel wat niveau heeft wat Marvel vroeger had, zeg maar.
1: Oké.
0: De afgelopen 10 jaar hebben ze leuke filmpjes uitgebracht. Maar dit is wel weer eens de next level. Eindelijk wat diepgang en wat gevoel erin. En natuurlijk actie. En de opzet naar voor het eind van dit jaar.
1: Ik ben echt heel benieuwd.
0: Ja, jij wil graag er naartoe, hè?
1: Ik moet alles dus eventjes opnieuw kijken.
0: Ja,
1: voor de afgelopen 10 jaar zo'n beetje.
0: Afgelopen 10 jaar.
1: Iets dus, minder, denk ik.
0: Dus je gaat niet de hele marathon doen vanaf het begin. Dus Iron Man 1, dan ga je dat niet doen.
1: Nee, die heb ik echt al 10 keer gekeken.
0: Je gaat vanaf Endgame kijken.
1: Ik ga vanaf Endgame opnieuw kijken.
0: Okay.
1: Ja. Misschien dat ik Infinity War ook nog even tussendoor bij pak, maar...
0: Ja, als je wat feitjes en dingetjes wil weten, bel 06 Roy. Want ik ben jouw Wikipedia, Marvel Wikipedia. Ja?
1: Handig, heel handig.
0: Anke zou nou zo afgehaakt zijn als ze dit zo horen.
1: Helemaal weg, dus het is maar goed dat wij vandaag met tweetjes zijn.
0: Ja, inderdaad. Gaan we verder?
1: Ja.
0: Dit kun je dus onder andere allemaal zien in de bioscoop. Wil je nog meer weten, ga naar de desbetreffende bioscoopsite en kijk daar met name de synopsissen. Want dat is belangrijk om te weten. De synopsis. Zeg jij het woord, de synopsissen?
1: Synopsissen.
0: Goedemorgen, zometeen Will Smith met Getting Jiggy With It. Maar eerst even de koffie. Even een bakje koffie? Ja, even pakken dan maar.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Everton van de AWB. Beide gaan dan deze zaterdagochtend, althans in Nederland. De meeste vertraging zien we bij de grenzen. Op de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. En de A76 Geleen-Aken, daar bij de grens ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dan ga je echt langs je schoenen lopen, toch?
1: Ja, blijkbaar wel, ja.
0: Ze is een superster, oftewel Roxy Dekker was dat.
1: Was ook alweer een belevenis.
0: Ja. Ja.
1: Wij zijn minder
0: fan. Al de singles heb ik op vinyl staan. Allemaal. Allemaal.
1: Allemaal. Allemaal.
0: Ik ben een fan, groot fan van Roxy Dekker.
1: Dat is er één.
0: Ja, dit was weer een hit. Ja. Goed, goedemorgen. Sarcasme kan ik me dan niet zo goed tegen. Daar moeten we even mee oppassen trouwens. Goedemorgen, dames en heren. Tweede gedeelte van het Goedemorgencafé is aangevangen. Met Roxy Dekker en dan nu dan de violen. Moest eventjes wachten, hè? Sorry. Tweede gedeelte, daarin gaan we straks Leon van der Heijden bellen. Ja, je zat misschien het vorige uur te denken van waar is Walter en waar is Peter van Wijst?
1: Ja.
0: Walter van Geffen en Peter van Wijst. Ja. Maar die zijn op vakantie.
1: Vakantie, die en zijn wij gewoon, maar werken.
0: Wij kaart werken in de studio. Nou, het valt me mee in de studio op dit moment.
1: Wat, qua werk?
0: Nee, ja, nee, dat niet, maar de temperatuur.
1: Oh ja, nee, dat valt echt reuze mee.
0: Toch of niet? Heb je het warm?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Oh, wacht even. Staat er echt... Nee, ik
1: staat
0: het
1: echt niet aan.
0: Nee. Nee. Nou goed, dat dus. Dit is hier de aangenaam te vertoeven in de studio. Als je je alarm niet af laat gaan. Maar goed, dat gaan we niet meer op terugkomen. Wat gaan we nog meer doen in dit uur... Weet je het wel? Of heb je zoiets van...
1: Ja, ik heb eigenlijk geen idee.
0: Nee?
1: Nee, ja. We kunnen... Als je iets zoekt, kunnen we wel even kijken wat er op deze dag
0: zo meteen
1: is gebeurd.
0: Gaan we zo meteen over spreken, want ik heb wel wat ideeën wat we kunnen gaan doen.
1: Ik ben benieuwd, oké. Okay.
0: Maar eerst gewoon, zullen we dan officieel tweede uur gewoon openen? Gewoon even openen, gewoon
1: ja.
0: Doen we dat gewoon.
1: Doe maar.
0: Goedemorgen allemaal.

0: te warm voor om allemaal gekke dingen te doen, hè. Maar leuke muziek komt eraan. Bebe Rexha en David Guetta met Sad Girls. Nou, een beetje vrolijk mag wel, hè.
1: Het Goedemorgen Café. MFM.

0: Bon Jovi. En je moet dus niet zeggen tegen John Bon Jovi dat hij dan Bon Jovi heet. Want Bon, maar hij heet gewoon John.
1: Ja, oké. Okay, ja,
0: snap, nee. Snap je hem? Dat is... Goed, goed. Zo, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Enthousiast.
0: Nou, ja. Zo, goeie. Nou, ik zat even te denken om daar even te kijken of we mijn naamgenoot even kunnen gaan bellen. Dus niet voorbereid, gewoon spontaan.
1: Oh.
0: Ik zet even dit uit, want dit is echt helemaal niks. Ja. Even gewoon even relaxen, even babbelen, toch? Of niet? Ja, maar zo. Mijn naamgenoot gaan we even bellen.
1: Oké, okay. Wie is je naamgenoot?
0: Roy.
1: Ja, niet. Niet! Heet die Roy?
0: Ja. Ik vond het ook wel eens een rare vraag. Ik zeg de naamgenoten dan... Nee, Roy van der Heijden. En die is onderdeel baas, big boss van natuurlijk de Solix Race. Die eraan gaat komen.
1: Oh ja.
0: Ja. En ja, weet je, er is niet over die Solix Race is natuurlijk heel wat te doen. Want er valt ook al mensen zeggen aan 4 dagen dit keer. Want de donderdag is erbij gekomen. Mm-hmm. Maar een van de personen die daar ook veel rondloopt is René van Roy.
1: Oké, jongens, dit zijn te veel Roy's voor mij.
0: Ja, inderdaad. Ja. Roy van der Heijden en René van Roy.
1: Oké, ja, en jij bent
0: René
1: Roy.
0: Van Roy. Ja, ik ben Roy.
1: Okay.
0: Maar René van Roy is natuurlijk onderdeel van onder andere Pap en Pudding. Is onderdeel geweest van WC Experience.
1: Oh?
0: Ja.
1: Ja.
0: En is ook de featuring artiest van de kapotte kachels.
1: Oh, die.
0: En dan komt het linkje.
1: Ja. Met een liedje.
0: Ja, van ABBA.
1: Van ABBA?
0: Dat ze verloren hebben.
1: Ja, echt. Wat de...
0: Ja.
1: Ja. Ben ik een beetje boos over.
0: Ja, nou goed, dat dus. En ik weet... Kijk, kun je eventjes de website van de Solix Race voor
1: je
0: neus?
1: Ja, die heb ik al op mijn neus, ja. Wat dan kan ik
0: artiestisch, staat daar de kapotte kachels bij toevallig.
1: Zal ik even kijken naar het programma.
0: Solix Race.
1: Even kijken. Ja, wacht, de WC Experience. Boogie Brothers.
0: Ja, de WC Experience die komen sowieso.
1: Ja, even kijken.
0: Festivalprogramma. Timetable.
1: Nee, staat er niet tussen. Er niet tussen.
0: Nee, maar goed, René van Roy is er wel. Want die komt natuurlijk zelf als feest-DJ. DJ Onslo is hij natuurlijk. Ik vraag me af of dat ze dan toch stiekem een... Want er zijn filmpjes, reclamefilmpjes van het Solix gebeuren. Wordt de grap ABBA gemaakt.
1: Oh, wat sterk.
0: Ja, daar was er echt wel over nagedacht.
1: Oh,
0: maar goed, dat is, ik ben benieuwd of dat het nog gaat doorspelen tijdens dit festival.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ja. Maar ik zie wel eventjes compleet ongerelateerd dat zowel Henk Wijngaard als Jannes komen.
0: Jan Wijngaard?
1: Ja, Henk Wijngaard.
0: Ja, Henk ken ik wel. Maar Jan, is dat de zoon dan?
1: En Jannes.
0: Jannes ook?
1: Nee, Henk Wijngaard en Jannes.
0: Oh, Jannes. Oké, ja.
1: Allebei komen. Dus
0: en Rutger van Barneveld.
1: Ik moet hier ook zijn.
0: Rutger van Barneveld komt.
1: Kabouter Plop.
0: Je kent Rutger van Barneveld.
1: Nee, maar ik zie Kabouter Plop dat je nog glijdt.
0: Wacht, Rutger.
1: Hé, WC Experience.
0: Rutger
1: van Barneveld.
0: Ja, ken je toch wel?
1: Nee, ja, misschien als hij iets draait of zo.
0: Ja, dan ga ik nou. Komt ie.
1: Ik ben heel benieuwd wat er dan gaat komen.
0: Kijk, dit is dit. Ja!
1: Oh.
0: Zingen zakken in de zee. Nou, laten we nog even draaien, toch? In totaal.

0: Nou, dat is dus meneer Van Barneveld.
1: Ah.
0: Zure zomernachten. Nee, dat. Ja, ik zat even nog meer naar te kijken, naar het lijstje wat allemaal straks in augustus in Heeswijk Dinte terecht gaat komen. Even serieus komt ook.
1: Ja,
0: met de baila, baila, baila, baila. Het is leuk, een van die zangers is ooit een collega van me geweest.
1: Oké.
0: Okay. En dan hebben we ook nog, wat ik ook zag, Outsiders komt. Dus het is wel echt wel stevige hardcore, die grote act die komt.
1: Rowan
0: Hazen kwam, Pap en Pudding. Ze zijn wel
1: flinke namen, hoor.
0: Ja, er zitten wel wat namen bij dat ik denk, hè, wat doet hij daar nou weer?
1: Wat Plop vind ik echt een naam. Wat doet hij daar nou weer? Maar oké. Okay.
0: Ja, dat is toch leuk. Stuk TV superleuk. Komt. En wat het leuk is, een band die in de jaren zeros, in de zeros ongeveer, zeg maar, een beetje bekend werd in Heeswijk Dinte. Die mogen ook weer optreden. Valt in de prikkers, oftewel VIP. Die treden ook weer op. Maar het zegt jou natuurlijk helemaal niks. Nou, dat dus. En Meuk komt ook uit deze regio. En Henk Weygaard en Jannes. Ja, komen ook. Gaan we straks even Roy van der Heijden bellen.
1: Goed plan.
0: Ik weet niet of dat je op vakantie is.
1: Gewoon proberen.
0: Maar ergens een tent dat opzet is. Dat kan natuurlijk ook een feesttent.
1: Ja, feesttent. Het
0: kan zomaar zijn dat het fout gaat, hè?
1: We gaan
0: het
1: meemaken.
0: Ja. Ik ben ook maar een beginnetje, hè?
1: Ja.
0: Een absoluut beginner. En dat is het bruggetje. Ja, daar komt ie. Dit is David Bowie op MFM. Goedemorgen.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
3: De IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
4: DTV-nieuws op MFM Brabant.
5: Mijn naam is Roy de Haas. De brandweer moest zaterdagochtend vroeg uitrukken voor een containerbrand aan de Wilhelminastraat in Uden. Enkele PMD-zakken hadden vlam gevat en dreigden grote rolcontainers in brand te zetten. Een voorbijganger wist het te blussen met een brandblusser, waarna de brandweer zelf heeft nageblust. De oorzaak wordt onderzocht, maar vermoedelijk gaat het om gewoon broei. Top Os heeft zich versterkt met de Belgische middenvelder Milo Horemans. De 20-jarige speler komt over uit de jeugdopleiding van Royal Antwerp FC en tekent een contract voor 2 seizoenen. De club ziet in hem een technisch vaardige speler met heel veel potentie. Moeilijke knop, dit.
6: Ja. Nou, sorry, dat, okay. Was echt drie keer aan het, je zag dat ik drie keer...
5: Ja, nou, de toewijding was er.
6: Ja.
5: Ga je op weg in Nistelrode of in Heeswijk-Dinter, dan moet je even opletten, want de komende tijd zijn er wegwerkzaamheden. Verschillende wegen in Bernhezen krijgen nieuw asfalt. Het gaat om de Loosbroekseweg in Nistelrode en Hoogbeugd. En de Kaatshoven zitten.
6: Hoogbeugd.
5: Hoogbeugd.
6: Hoogbeugd.
5: Ja.
6: Je hebt ook een laagbeugd.
5: Oh, heb ik een middenbeugd?
6: Nee, je hebt alleen maar hoog en laagbeugd.
5: Oké, okay, jammer. En de Kaathoverse dijk. Zeg ik dat wel goed?
6: Ja.
5: Oké. Okay. In Heeswijk-Dinter. Ja. De wegen zijn tussen 17 en 28 augustus afgesloten voor doorgaand verkeer. Woningen blijven bereikbaar, behalve op de dag dat het asfalt wordt aangebracht. Verkeer wordt lokaal omgeleid.
6: Oké. Okay.
5: En dit en meer nieuws lees je via dtv.nl of in de DTV.
6: Hoog- en laagbeugd is als je vanuit Heeswijk-Dinter, vanuit de rotonde, richting Veghel rijdt.
5: Ah.
6: Dat is ook laagbeugd.
5: Okay.
6: Die slingerweg is dat.
5: Oké, okay, leuk.
6: Ja.
5: Kom je vaker?
6: Ja, waarschijnlijk vaker te komen inderdaad. Heb je de app al vernoemd?
5: Ja, ik heb de app al vernoemd.
6: Je kunt gewoon downloaden, hè, die app, hè, van DTV.
5: Een hele handige app. Gewoon op je telefoon zetten.
6: Gewoon zetten, inderdaad.
4: DTV weer.
6: Vanochtend is het zonnig en droog. In het noordwesten en het noorden is er plaatselijk nog kans op een lichte bui. Er is weinig wind en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen kunnen uiteenlopen van 21 graden op de Wadden tot ongeveer plaatselijk 27 graden in het zuiden van het land. Vanavond is er weinig bewolking, blijft het droog. En dan gaan we kijken naar morgen. Dan hebben we eigenlijk exact hetzelfde weerbericht. Dus lekker warm, zonnige periode. Mm-hmm. Maar, moet ik even klikken op het bericht. Dan zijn de temperaturen, die verschillen dan wel iets.
5: Oh.
6: Ja, want de maximale temperatuur op de Wadden gaat van 21 naar 25 graden.
5: Oké. Okay.
6: En hier in het zuiden van het land...
5: Mm-hmm.
6: Stijgt het kwik morgen naar 31 graden.
5: Ah.
6: Jazeker.
5: Nee.
6: Code geel.
5: Alweer.
6: Nog steeds.
5: Oké. Okay.
6: Dus dat. Dus dan weet je dat, code geel. Ja. Gaan we even naar de ANWB. Hebben jullie nog wat meldingen van de snelwegen hier in Nederland?
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in ons land staan aan de Duitse grens op de A1. Vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier op onthoud. En 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de grens met Duitsland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Noord-
4: Noordoost-Brabant

0: Zullen we een quizje doen? Eventjes een kennisquizje over een bepaalde plaats?
1: Doe maar, ik ben heel benieuwd.
0: Ken je Charles en Eddie van Would I Lie To You?
1: Nee,
0: wel, gaan we al. Als je zo meteen als je het blaad hoort. Die hebben elkaar een keer ontmoet. Gewoon een keer ontmoet.
1: Mm-hmm.
0: Muzikanten in hart en nieren en dergelijke. Mijn vraag aan jou is, hoe hebben deze twee mensen elkaar ontmoet? Dus deze plaat die je nou hoort, Charles en Eddie.
1: Oh, deze? Ja.
0: Zie je dat? Die moet op zijn tegen staan. Would I Lie To You, hoe ze hebben ze elkaar ontmoet? Als je het weet, bel dan nu. Zometeen vertel ik het antwoord.

0: hoe ze elkaar hebben ontmoet, of niet?
1: Ik heb het opgezocht. Oh. Vastgespeeld.
0: Dat mag je niet zeggen.
1: Oké.
0: Okay, je zou verwachten namelijk dat ze na elkaar in een studio of zo hebben ontmoet. Mm-hmm. Maar dat is dus helemaal niet zo.
1: Nee, maar je haalt het ook niet uit het liedje dus.
0: Nee, je haalt het ook niet uit het liedje.
1: Nee, oké, ik zat te denken van... Misschien. Nee,
0: ze hebben elkaar namelijk ontmoet op een metrostation.
1: Ja.
0: In New York.
1: Ouderwets, dat is toch leuk?
0: En weet je waarom dan?
1: Omdat ze te laat waren voor de metro?
0: Nee, Eddie had een heel raar t-shirt aan.
1: Oké. Okay.
0: En die had een soort van papegaai met vogels en weet ik wat op zijn t-shirt blouse achter staan. Mm-hmm. En Charles is erop afgelopen en gezegd, nou, wat heb jij een leuke t-shirt aan? En toen zei hij, ja, dat is leuk, zullen we even kletsen? Zo dat dus. En vanuit daaruit is er weer een samenwerkingsverband ontstaan.
1: Dat vind ik nou leuk. Dat is echt grappig. Een echte ouderwetse manier van elkaar leren.
0: Gewoon elkaar ontmoeten, praten met elkaar.
1: Wat leuk.
0: Dat is net een sierreclame dit. Maar goed, in ieder geval mag elkaar ontmoeten vanwege een vogel-t-shirt. Dat is toch bijzonder?
1: Nou, ik denk
0: Charles
1: dat
0: en Eddie hoor je. En would I lie to you? Ik heb het niet gelogen. Het is de waarheid. Zullen we bellen?
1: Ja. Doen we dat?
0: Zullen we gewoon live bellen? Eventjes, dat we dan, we gaan naar Leon bellen.
1: Ja.
0: Leon, want het is 11:15, dus wat tijd. Ik begin wel een beetje... honger is niet, want ik heb wel goed ontbeten.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, hallo.
2: Ja, hallo.
0: Hoe is het ermee?
2: Ze zitten nog steeds, hè?
0: Zo, dat is niet heel mooi. Ja, nou, weet je, ik zou namelijk afgelopen week met Leon een bakje koffie zou ik doen. Want hij vindt mijn koffie thuis lekker. Mm-hmm. Toch?
2: Ik vind jou heel leuk.
0: Ja, ook dat.
1: Ook
0: maar,
1: dat.
0: Maar de koffie was wat minder. Maar goed, in ieder geval. Maar dat ging niet, want je was een beetje ziekjes, toch?
2: Ja, het is nog steeds al weken aan de gang. En ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga morgen gewoon werken.
1: Oh, vervelend.
0: Oké, ja. Maar goed, wat heb je dan als vraag, maar? Of mogen we dat niet vragen?
2: Ja, ik loop van het een in het ander. Eerst een bacteriële infectie in mijn arm. En daarna een blaasontsteking en koorts en griep.
0: Oh.
2: En nu een virusinfectie.
0: Oh. Zo.
1: Jij spaart ze allemaal.
2: Dan ben ik voor de komende 10 jaar klaar.
0: Ja, krijg je er ook airmiles van? En bonuspunten dan, zeg maar, of niet?
2: Nee, die krijg ik nooit gespaard, airmiles.
0: Dus dat is jammer een beetje. Nou goed, laat ik even het volgende officiële dan instarten.
2: Het komt goed.
0: Het komt goed, want we gaan een recept doen, hè? Een recept van Leon, ofwel Chef Leon. Met het recept van deze week.

0: Ik heb de foto al binnengekregen, Robbie.
1: Is het een kippensoepje, om je beter te voelen?
0: Nee, het is geen kippensoep. Dat zou wel leuk zijn.
2: Dat werkt ook.
0: Ja, dat had eigenlijk wel gekunnen. Maar ik denk dat dit... Leon, dit zal ook wel lekker smaken, denk ik. En goed zijn voor je gezondheid, toch?
2: De zon in het bord en het gevoel van in Zuid-Frankrijk zijn... zonder al die ellende dan, maar...
1: Oké.
2: Ja, dat past wel bij die sfeer, ja.
0: Ja, want het is een... Is het een fris gerecht, Leon?
2: Ja, het is een fris gerecht, ook heel licht.
0: Vertel, wat gaan we maken en wat gaan we eten?
2: Het heet filet de rouget, sauce en salade et crème de cannellini.
0: Oh, die.
2: En antiboise, oftewel... rode mulfilet.
0: Mm-hmm.
2: Geroosterd met een salade en daarbij een puree van Italiaanse boontjes. En een antiboise. Maar een antiboise heb ik al een keer in de receptenreeks gehad. Dus mm-hmm. Die lees ik er nu niet bij op.
0: Nee, oké.
2: Maar ja, dat is eigenlijk een hele frisse begeleiding voor geroosterde en gegrilde gerechten. En dan komt dat plaats Antibes in Zuid-Frankrijk, in de Provence.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk niet meer dan tomatenblokjes, kappertjes, olijfjes, klein gesneden uitje, knoflook, olie, azijn, peperzout. En dat meng je met elkaar en dat is echt...
0: Lekker.
2: Ja, een soort van, je kunt het een tapenade, een groentedressing noemen.
0: Ja.
2: Met een hele fijn gesneden structuur. Dus op alles wat gegrild en geroosterd is... Vooral met vis is het een feestje.
0: Oké.
2: Maar laten we eens even bij het recept beginnen. Ik heb hem omschreven voor 8 personen.
0: Oké.
2: Dan heb je 700 gram rode mulfilet nodig. Geschubt en ontgraat.
0: Ja.
2: Dus kijk of je visleverancier dat... je kunt ze ook wel eens in de diepvries aantreffen... maar dan zijn ze meestal wel groot. Echte kleintjes.
0: Oké. Ja.
2: Mm-hmm. 300 gram cannellinis uit blik.
0: Mm-hmm.
2: Dat is eigenlijk een peulvrucht, hè? Als een boon.
0: Oké.
2: Als een witte boon, maar dan ovaal en groot.
0: Oh!
2: En die pureer je helemaal... En dan kun je op smaak brengen met olijfolie, citroen, een beetje knoflook.
0: Ik dacht, even een snelle blik had ik gedaan. Ik dacht dat het toge was, maar dat is het dus helemaal niet.
2: Nee, dat zijn die groentes die hier bovenop liggen. Dat is die mini teamgroentes.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
2: de cannellini is zeg maar een crème-achtige puree die ik gemaakt heb.
0: Oh ja.
2: En die doe je als een grote lik over het bord.
0: Mm-hmm.
2: En daar dresseer je de vis op. Nou ja, de antiboise. Nou, zie recept staat hier, maar dat recept is al bekend.
0: Ja.
2: Een kropje mini suikersla. Dat is, dat zijn die mini kropjes sla. Frisé sla, dat is de krulsla. Kleine spinazieblaadjes, dat ga je rauw houden. Dun geschaafde rauwe venkel.
0: Ja.
2: Die maak je, staat hier aanmaken zoals bekend, maar die hebben we ook al een keer gehad. Maar die doe je zeg maar zeer dun schaven en die doe je kneden met olijfolie, citroensap, peperzout. Zodat die echt een beetje gekastijd wordt.
0: Mm-hmm.
2: En dan heb je 8 kleine artichokhartjes nodig. Die kun je vinden in de supermarkt in een potje. Kleine cherry tomaatjes. Die halveer je, breng je smaak. En dan basilicum en wat kiemgroentes. Kiemgroentes kun je ook gewoon bij de supermarkt kopen in zo'n mixbakje.
0: Ja.
2: En ik heb hier ook 8 gekookte kwarteleitjes bij gezet. Die kun je ook in de supermarkt vinden tegenwoordig.
0: Oké.
2: Ja, maar van de cannellini maak je een crème. Zoals omschreven. De sla was in die nodig. Die goed drogen. En die wat klein scheuren. En die meng je aan, breng je op bord. En daar leg je de grootste mul op.
0: Oké.
2: En dat is het eigenlijk. Het is heel simpel, maar ook zo fris en lekker.
0: Ja, het ziet er lekker uit. Het klinkt lekker. En zeker met dit weer zou het helemaal niet misstaan, denk ik zelfs. Hè? Met warm weer en een fris iets erbij, toch?
2: Nee, dit gaat heel goed.
0: Ja,
2: een mooi glaasje Provence rosé erbij.
0: Het gaat altijd lekker erin. Hè? Ik op de achtergrond... Oh, sorry. Wat zei je, Roy?
1: Nu is het lekker. Dat klinkt wel goed.
0: Met het wijntje erbij, sowieso. Leon, mag ik jou beterschap wensen? En,
2: komt goed, jongen. Komt goed. Voor een meisje ben het over.
0: Ja, oké. Dat hopen we dan maar. En tot de volgende keer dan maar, zeg maar. Hè?
2: Ja, met veel plezier.
0: Ja, dat hebben we zeker. We gaan hier heel leuk.
2: En dat is waarschijnlijk vanuit Frankrijk dan. Want dan zit ik met mijn vrouw in een heel mooi romantisch plaatsje in Noord-Frankrijk aan de kust.
0: Oh. Oh, oh, romantisch. Oh.
2: Ja, dat is echt. Dat is echt. Valérie Sursom is echt zo'n mooi, gezellig plaatje.
0: Ja. Oké, okay, nou, we hebben het de volgende keer over. Ik ben benieuwd, beste Leon. Wens ik jou een fantastisch weekend toe en beterschap. En tot de volgende keer.
2: Komt goed, dank u wel. Dag. Fijne dag jullie.
0: Doei, doei. En dat was Leon. Wil je het nalezen? Dan kan dat straks weer op de website www.goedemorgenv.nl. En nu verder met CJ Lewis en Sweet for My Sweets.

0: CJ Lewis en Sweet Former Sweets op MFM tijdens het Goedemorgenvee. Daar luister je namelijk naar. Heb ik nog niet zoveel gezegd dat wij van het Goedemorgenvee zijn. Waarvan zijn we ook weer, Robbie?
1: Zijn we echt van?
0: Van het Goedemorgenvee.
1: Zijn we? Oh, wij zijn van het Goedemorgencafé.
0: Ja.
1: Goedemorgencafé.
0: Goedemorgencafé.
1: Moet ik wel goed zeggen.
0: Goedemorgencafé.nl.
1: Ah.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Dus dat. En dan nu naar de reclames en het nieuws.
1: Zullen we dat maar doen, ja?
0: Ja.
2: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 11 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in ons land staan aan de grens met Duitsland. A1 Hengelo-Duitsland vanaf de Lutte 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Klein kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 uur rijdt het langzaam over 3 kilometer. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: We gaan dus inderdaad dadelijk even kijken of dat we misschien wat nieuws hebben over de Solix Race. Wat eind deze... het is vandaag 1 augustus trouwens.
1: Ja, het is deze maand.
0: Eind deze maand, dan gaan we even bellen met ze. Of met
1: nou,
0: de
1: we gaan, nu even bellen voor eind deze maand.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nou snap ik het niet meer hoor.
1: Nee, even duidelijk uitleggen.
0: Gaan we wel bellen of niet bellen?
1: We gaan wel bellen.
0: We gaan wel bellen, dames en heren. Ja, oké. Hebben we dat dan... Ja?
1: Mm-hmm.
0: Oké. Nee, dan moet ik even instellen in het systeem, zeg maar.
1: Dus ja, oké. Okay, ja, fijn dat je dat meteen neerzet dan.
0: Oké, okay, en we gaan met wie bellen?
1: Met Roy. Dat kan ik onthouden, want jij heet ook Roy.
0: Oh, dat is handig inderdaad. Ah. Ja. Dat we het allemaal duidelijk hebben opgeschreven, genoteerd hebben. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Want anders gaat het fout.
1: Ja.
0: Dat moeten we niet hebben.

0: Eminem, Without Me. Lekker man, lekker. En Sabrina Carpenter met kleding, dames en heren. Komt ook nog voorbij, ja. Met kleding.
1: Met kleding.
0: Ja. Moet ik wel even bij zeggen. Is natuurlijk wel een ochtendprogramma natuurlijk. Dus vandaar dat het met kleding is. Hobby.

0: Dit is dus Sabrina Carpenter.
1: Ja, niet te verwarren met Taylor Swift.
0: Ja, want ik dacht dat het Taylor Swift was, maar dat is dus niet. Het is gewoon Sabrina Carpenter die we moeten hebben. Ik ben iets vergeten te doen, iets voor te bereiden. Want ik moest even een telefoonnummer natuurlijk intypen om het te doen. Dus, want wie gaan we bellen?
1: Wij gaan Roy bellen. En Roy is van de organisatie van de Solex Race.
0: Ja, Roy van der Heijden gaan we bellen.
1: Roy van der Heijden.
0: Van der Heijden.
1: Ja, ben je al zover?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Oké.
0: En dat kan nog steeds fout gaan, hoor. Want ik weet dat Roy altijd in het buitengebied zit. Dus dan weet je eigenlijk bijna zeker dat we bijna nooit bereik hebben. Dus we gaan kijken of dat hij er is. Even kijken.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met Roy.
2: Hoi, Roy.
0: Wie spreek ik?
2: Roy.
0: Ja. Ja, ook al is hij flauwe door elk jaar. Even gewoon erin houden, Roy.
2: Zeker.
0: Daarom. Roy van der Heijden van de organisatie van het Solex Festival in Heeswijk-Dinter. Hoe is het met de voorbereidingen?
2: Ja, we gaan lekker. Ja?
0: We zijn trouwens live meteen op zender, Roy, dat je het even door hebt. Maar daar
2: Ja, dat is goed. Geen probleem.
0: Maar je bent lekker bezig al met de voorbereiding, of niet?
2: Ja, nog wel, nog niet op het trein zelf, maar alle puzzelstukjes moeten nou gaan vallen, hè, de komende weken.
0: Ja, want er staat nog geen enkele tent of iets dergelijks staat er, of wel?
2: Nee, we beginnen echt 17 augustus. Volgende week gaan we alle dingen uitzetten en de Brasscrossbaan en zo, of over 2 weken. En dan 17 augustus, dan gaan we echt knallen.
0: Oké. Okay. Nou heb ik wel gezien dat jullie al druk bezig zijn met de marketing. En jullie zijn natuurlijk ook naar de Zwarte Cross geweest. En jullie hebben daar ook redelijk je marketing stunts uitgehaald. Was jij een van die mensen die over de tent heen vloog of niet?
2: Nee, ik had me eigenlijk wel aangemeld, maar ik mocht niet.
0: Je had je eigenlijk al, ik zie het je nog zelfs doen ook nog. Maar goed. Even iets anders. René van Roy zal ook aanwezig zijn tijdens de Solex Race.
2: Uiteraard.
0: En dan vraag ik me toch af, en jij als organisator weet er natuurlijk wel iets van, krijgen we dan misschien toch iets met een linkje richting ABBA te horen?
2: Hij mag natuurlijk wel gewoon gedraaid worden op het festival. Sterker nog, op onze eigen wagen staat zelfs een heel groot bord met de kapotte kachels erop en ABBA werd flauw.
0: Ja, inderdaad, ja.
2: Maar goed, de rechter heeft anders bepaald, helaas. Ja. Maar goed, daar kunnen we niks aan doen.
0: Ik zag namelijk ook in de filmpjes die jullie maken met de voorpretcilinder, of hoe noem je die blikjes?
2: Ja, zeker.
0: Daar kwam de grap. ABBA, dat vond u ook flauw inderdaad, René van Roy. daar kwam het ook even bij. Hoe gaan de voorbereidingen tot nu toe dan, zeg maar, qua muziek en dergelijke? Zijn er dan dingen waar je echt rekening mee moet houden? Bijvoorbeeld, hij mag dan dat niet spelen, maar andere dingen dan wat opvallend
2: nee,
0: is?
2: Nee, verder is niks. We hebben gewoon een heel leuk en divers programma, al zeg ik het zelf.
0: Ja, nou, we waren dus straks aan het kijken naar het programma, maar er zitten echt wel grote namen bij. Bijvoorbeeld, laten we beginnen met meneer Van Barneveld, oftewel Zie de Zon Zakken in de Zee, die komt langs.
2: Ja, die was nog uit de hoge hoed getoverd, eigenlijk na kermis Heeswijk. Er heeft natuurlijk de meeste films die iedereen daarvan heeft gezien, die zijn wel landelijk gegaan. Dus we hadden nog een paar plekjes over en die mocht hij dan mooi in.
0: Ja, oké. En hij is nu echt helemaal weg geëxplodeerd in Nederland.
2: Zo kan het ooit gaan, hè?
0: Ja, zo kan het heel snel gaan. Ik zag ook Outsiders op het programma staan.
2: Ja, dat is toch een van de favorieten van de mensen. Dus die hebben we gewoon weer geboekt.
0: Gewoon echt een grote artiest. Eens even kijken, Jannes komt voorbij, zie ik hier even heel snel. Hoe gaan jullie ze van. Jullie beginnen meteen na het. Als het festival afgelopen is, ga je meteen kijken naar de volgende artiesten die je voor het volgende jaar kunt boeken, toch? Neem ik aan.
2: Jawel, en dan kunnen we wel alle dingetjes over. Hij heeft gewerkt afgelopen jaar. En wij leven nog onder onze bezoekers, zeg maar. Wij vinden die mooi. Er zitten natuurlijk altijd al een paar standaardnamen bij waar we niet onderuit kunnen.
0: Ja, maar,
2: en dan gaan we het gewoon aanvullen met andere leuke dingen.
0: Ja, maar bijvoorbeeld de Kabouterplop. Hoe kom je in godsnaam op Kabouterplop?
2: Ja, nou, ik weet niet. Ik heb in ieder geval, toen ik bij jonger was in Blankenbergen, ook vaak de Kabouterplopdans gedaan. Ik kende heel de serie niet, maar het liedje werkte wel.
0: Ja.
2: Nou, op een gegeven moment ging die Kabouterplop dus weer optreden. En dan denk ik van, dat is wel leuk om. Het is leuk voor jong en oud natuurlijk.
0: Ja.
2: In ieder geval van tot een bepaalde leeftijd.
0: Tot een bepaalde leeftijd. Oké, maar goed, het is niets gebeurd tijdens een biertje te drinken in het café ergens. Dat je denkt van, nou, we zijn nou bezorgen, laten we Kabouter Ploppen uitnodigen. Zo is dus niet gegaan.
2: Nee, deze toevallig niet.
0: Oké, deze, welke dan wel?
2: Nou, zo heb je altijd. Er zitten altijd al een paar van die pareltjes tussen die eigenlijk niet met gezond verstand niet zou boeken.
0: Ik zie de Heino's erbij staan. Mental Theo komt langs, zie ik even snel. Rowan Hazen. Er staan echt veel namen dat ik denk van, het zijn wel grote namen.
2: Ja, nou goed. Het begint ook wel op iets te worden. Dus ja. We willen ook de mensen waarbieden voor de geld.
0: Ja, inderdaad. En 4 dagen in plaats van 3 dagen.
2: Ja, klopt. En de 4e dag is dan wel enkel voor voor degenen die op de camping slapen, op het renniskwartier. Dus we houden gewoon een klein feestje. Dat schept ook wel weer een band van de mensen die op de camping blijven.
0: Nou, weet je wat mooi is? 4, 5 jaar geleden, toen ben je hier in de studio geweest. We zaten nog in een oude studio. En toen vroegen we aan jou, kun je nog groter worden? En toen gaf je aan van, nou, qua festivalterrein kunnen we nog een beetje, maar niet al te veel, want we willen het kleine festival blijven. Maar daar is eigenlijk niet meer zoveel van overgebleven, want het is sowieso 2 of 3 keer zo groot. Toch?
2: Dat ben ik het niet helemaal mee eens, want in principe is het festivalterrein niet veel groter geworden. We gaan nog niet naar meer mensen per dag. We hebben het dan gewoon met een dag uitgebreid. En een extra camping erbij, zodat er meer mensen kunnen blijven slapen. Ja. Omdat vorig jaar zat de camping gewoon te vol. Of ja, gewoon vol. Dus we konden dan niet. Er waren meer mensen die wouden blijven slapen. Okay. Dus daar hebben we dit jaar voor gekozen. Ja. En om een extra camping, dan was de extra dag een logisch gevolg.
0: Wat is dan de volgende vraag die ik kan stellen? Hoe kan de Solux Race in de komende jaren nog groter worden? Of gaat het niet meer?
2: Is groot ook per se nodig? Ik denk, dat weet ik niet.
0: Ja, is die drang is het dus niet?
2: Ik denk dat als we een mooi feest hebben, dat het ook goed is. Het hoeft niet per se in mijn ogen groter te worden.
0: Nee, oké. Okay. Nee, het heeft natuurlijk ook zijn charmes natuurlijk. Hè? Dat het op deze schaal gedaan wordt. Het is echt een feestje voor de regio, zeg maar. Hè?
2: Ja, goed, regio. We hebben er ook deelnemers vanuit België tot aan de Waddeneilanden. Ja. Dus het is veel uit de regio uiteraard. Maar ze komen ook vanuit alle windstreken.
0: Ja. Wat is het pareltje voor jou wat dit jaar gaat gebeuren?
2: Er zijn er eigenlijk wel meerdere. Het zijn ook meerdere vlakken. We hebben dit jaar natuurlijk ook... Het thema is vis van wieg tot kist. We gaan ook een loopfietsrace organiseren. Ja. Voor de allerkleinste, samen met Humankind.
0: Ja.
2: En die zitten gewoon rammetje vol. 100 kinderen.
0: Oh, leuk.
2: Daar gaan we een apart parcoursje van maken met de loopfietsrace. Ja, dat is gewoon superleuk.
0: Ja, ja.
2: We gaan weer mensen uit Laadrof hebben weer uitgenodigd. Om op zondag te komen kijken.
0: Oh, leuk.
2: Dus het is gewoon vooral een complete beleving.
0: Een familiebeleving.
2: En de parel blijft natuurlijk de Solux Race zelf.
0: Ja.
2: Als je ziet hoe fanatiek die allemaal zijn, ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja. En allemaal nog in het teken voor Kika, geloof ik, hè?
2: Ja, zeker. Dat is ook nog een mooie diagramme over de magische grens heen van... 500.000 euro, half miljoen. We hebben in al die jaren, of in ieder geval, daar gaan we vanuit dat we daar overheen gaan. We zitten nu op 465.000 euro ongeveer.
0: Ja, dan gaan we
2: dus we gaan er ook alles aan doen om daar overheen te gaan. We hebben een loterij georganiseerd.
0: Ja.
2: Die loopt dan tot zondag 5 uur.
0: Mm-hmm.
2: We doen weer Dakar in Heeswijk, waar de mensen in een Dakar truck of buggy mee kunnen rijden voor Kika.
0: Ja.
2: Ja, en zo... Zo proberen we.
0: Het geld bij elkaar te
2: stoppen. Dat hebben we het zeker gaan halen dit jaar.
0: Ja, maar dat gaat ook wel lukken. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Dan nog één laatste vraag. Op de Zwarte Cross was het een heel ding. Even serieus, mocht Baila niet doen. Mag het bij de Solux Race wel?
2: Ja, ik vind het gewoon een hele goede marketingstunt van de Zwarte Cross. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben dat die zo goed is gelukt.
0: Ja.
2: Want met eigenlijk niks hebben ze gewoon de marketingdruk van het jaar, denk ik wel.
0: Ja, denk ik ook wel, ja.
2: En ze zijn overal in het nieuws geweest daarom. En het was natuurlijk, het was natuurlijk een geintje.
0: Ja, tuurlijk. Maar komt er nog een stunt op de Solux Race dat je denkt van, nou, wij toveren ook iets uit onze hooghoed?
2: Nou, er lopen nog wel een paar dingetjes. Maar ja, goed, als je een goede truc gaat verklappen, dan is het natuurlijk...
0: Zonde.
2: Dan zou het jammer zijn.
0: Ja, okay.
2: Maar er loopt nog wel het een en het ander. En ja, we gaan er wel een heel leuk feest van maken.
0: Ik ben benieuwd. Roy, heel veel plezier. Kun je nog de datum van het festival noemen?
2: Zeker. 27, 28, 29 en 30 augustus.
0: En als je tickets wil kopen of iets dergelijks, moet je naar 24uursSolaxRace.nl gaan. Daar staat alle informatie sowieso op. Roy, mag ik jou bedanken en succes met de voorbereidingen.
2: Dankjewel. Tot dan. Hoi.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor Van der A.
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor Van der A.
3: Even voordat we naar het nieuws gaan, Roy.
4: Ja?
3: Ik wil graag de eerste plaats zo meteen naar de ANWB en nieuws en de dergelijke wil ik gaan draaien.
4: Mm-hmm.
3: Ik wil die van Pitbull hebben.
4: Van Pitbull?
3: Pitbull.
4: Die van Pitbull?
3: Pitbull.
4: Ja, welke van Pitbull?
3: Ja, eentje met Kesha, Timber.
4: Oh, ja.
3: Of met Neo, Time of Our Lives.
4: Mm-hmm.
3: Of die ene We Are One met Jennifer Lopez.
4: Oeh, moeilijk. Is het een soort van mag ik kiezen? Of wat?
3: Ja, je mag kiezen.
4: Oké.
3: Okay, Kesha, Neo of Jennifer Lopez?
4: Ja, ik denk dat ik toch voor Kesha ga.
3: Oké, okay, dan weet ik dat.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Mijn naam is Roy de Haas. De brandweer moest vanmorgen vroeg uitrukken voor een containerbrand aan de Wilhelminostraat in Uden. Enkele PMD-zakken hadden vlam gevat en dreigden de grote rolcontainers in brand te zetten. Een voorbijganger wist het vuur met een brandblusser te doven en de brandweer heeft daarna nog nageblust. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar vermoedelijk gaat het gewoon om broei. Een wereldprestatie voor waterpolo-ster Liz van Koten uit Litouwen. De 16-jarige speelster heeft met het Nederlands jeugdteam de bronzen medaille gewonnen op het WK onder 16 in Zagreb. Oranje versloeg Hongarije na een spannende shootout. Van Koten scoorde tijdens het toernooi 6 keer en kijkt terug op een fantastische ervaring. Komend seizoen maakt ze de overstap naar een eredivisieclub. Een scooterrijdster is gewond geraakt na een aanrijding in Den Bosch. De automobilist die haar vrijdagmiddag op de Jacob Katstraat had aanreed, reed daarna door. De vrouw is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft getuigen gesproken en onderzoekt de zaak. Ook wordt gezocht naar camerabeelden die kunnen helpen om de bestuurder te vinden. En dit en meer nieuws lees je via dtv.nl of in de DTV-app.
1: DTV weer.
3: Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft op de meeste plaatsen droog. De maximum temperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Waddeneiland tot plaatselijk in zelfs Limburg, het zuidelijkste deel van Nederland, 27 graden. Vanavond is er weinig bewolking, blijft het droog. En dan morgen is ook hetzelfde weerbericht ongeveer. We beginnen met het is droog, het schijnt de zon schijnt volop, ja. Eens even kijken, het is overal zomers warm in het zuiden. Tropisch zelfs. De maximum temperatuur loopt uit van 25 graden. Op de wal tot plaatselijk zelfs 31 graden. Dan morgenavond. Dan blijft het nog lang droog en nog lang warm. Het enige verschil is wel dat we hebben nu warmte overdag. En dat vinden we vaak leuk, maar soms ook onhandig. Zeg maar, dat heb ik netjes gezegd, toch?
4: Ja.
3: In de nacht hoeven we niet bang te zijn dat we van die plaknachten krijgen. Want misschien is dat opgevallen. We hebben al een paar dagen lekker warm weer.
4: Ja.
3: Maar de plaknachten of de warme nachten zijn weggebleven.
4: Gelukkig maar.
3: Fijn, toch?
4: Ik ben er echt van aan het genieten.
3: Daarom. Geniet van de zon, want straks is weer regen. En dan zitten we daar weer over te klaren. Bla, bla, bla. ANWB, hebben we nog wat file?
0: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: was een plaatje uit de Zero's, toch?
1: Ja, nee.
0: Jaren 10. Er was Kesha en Pitbull met Timba. Dat. Ik had net gezegd tegen jou van, weet je, ik ga iets leuks doen, even iets spontaans, toch? Mm-hmm. Ja? Nou, zo spontaan is het niet. Ik moet eerlijk zeggen, want als je een half jaar geleden begint met dit, mm-hmm, en het hoogtepunt is morgen, dan ben je er eigenlijk redelijk lang mee bezig, toch?
1: Dat is wel een redelijke voorbereiding, ja.
0: Ik zie aan jouw gezicht dat je enigszins weet waar het naartoe gaat, of niet?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee.
0: Nou, ik heb een dochtertje.
1: Oh.
0: Ja. Ja, inderdaad. Nou, snap je?
1: Ja.
0: En die is, morgen is 2 augustus en dat is haar dag, zeg maar.
1: Ja.
0: En daar is ze al een half jaar mee bezig. En dan wordt school is dat natuurlijk wel aangewakkerd. Want op school werd er natuurlijk ook een feestje, mm-hmm, een paar weken geleden al gedaan. Want in de vakantie kun je dat natuurlijk niet op school vieren.
1: Nee.
0: Nou, het kinderfeestje moest natuurlijk ook gevierd worden.
1: Ja.
0: Ook. Dus zij is al inmiddels al 2 keer jaar geweest. Maar morgen is dan officieel echt.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, en daar is ze echt mee bezig. Dus we gaan kijken of ik even kan bellen. Echt. Nee, dus. Zullen we even kijken?
1: Mocht je proberen?
0: Een ander telefoonnummer. Ja, vraag even wat dingetjes. Kan ik even
1: in de stijl. Nou, ik wil eigenlijk wel weten hoe oud ze dan wordt.
0: Hoe oud? Dan wordt ze 6.
1: 6, oké. En hebben we het hier over dezelfde dochter die de voorlees?
0: Is dat nee. Geke die is inmiddels 11.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ik vergeet eventjes wie wie is.
0: We gaan even een ander nummertje inbellen.
1: Oké. Okay.
0: En daar is dan nummer van de moeder.
1: Ah, oké, okay, slim.
0: Dat is mijn vrouw.
1: Dat is vaker wel hoe het werkt. Niet altijd.
0: Niet altijd, maar in dit geval wel. Leuk, hè, live radio.
1: Ja, maar ik wil wel even weten, hoe was de kinderverjaardag dan?
0: Warm. We hebben waterspelletjes gedaan. Hallo?
2: Hallo, papa.
0: Hey, Silke. Hoe is het?
2: Goed.
0: Ja, was je aan het luisteren?
2: Ja.
0: Hey, ik heb even een vraag aan jou. Wat is er morgen aan de hand?
2: Morgen is mijn verjaardag.
0: Is dat jouw verjaardag?
1: Wauw.
0: Ja. En wat gaan we dan doen? Gaan we dan taart eten?
1: Wauw.
2: Ja.
0: Lekker, man. Hey, weet je, bij een verjaardag horen ook cadeautjes, toch, of niet?
2: Ja, toch? Ja.
0: Ja, dan hoor je even bevestiging zoeken. Hey, en die cadeautjes, ik heb nu ook een leuk cadeautje. Ik wil wel misschien een plaatje voor jou draaien. Is dat goed?
2: Ja.
0: Waar ben jij fan van? Van welke film?
2: Weet je het nog?
3: Wat
2: een
3: film.
2: Bus de Moon,
0: oftewel zingen. Zing vind jij wel heel erg leuk, hè?
2: Ja.
0: En hoe heet die aap die op die piano speelt?
2: Johnny,
0: hè? Zou je het liedje van Johnny willen horen dan?
2: Ja.
0: Nou, dan krijg je die nou cadeau. Moet je nou zo meteen telefoon inleggen en dan kun je meteen gaan luisteren en dan hoor je Johnny, goed?
2: Ja.
0: Oké, doei!
2: Doei!
0: Doei! En dit is dus het liedje wat dan in voorkomt. Johnny van Amstel Standing, oftewel.

0: de uitzending van jou. Ik heb al verschillende keren gevraagd. Ja, wat wil je graag horen op de radio?
1: Ik ben gelukkig vandaag.
0: Nou. Ik vroeg net, we gaan afsluiten, want jij zegt dat we moeten er een lekkere nog een jaren 90 plaat draaien, toch?
1: Ja, dat heb ik wel gemist.
0: Trouwens, dit is trouwens ook een jaren 90 plaat.
1: Ja, maar dit is andere vibe.
0: Jam hot. Jam hot. Want ik heb nou bijvoorbeeld hier voor mijn neus Power of the American Navy, dus Dance the Trends. Is er iets anders wat jou in naar boven komt vliegen dat je denkt van, nou, misschien dat. Anders doen we deze.
1: Ja, Ray en Anita kan altijd.
0: Oh, Tour Limited.
1: Als ik dan toch mag kiezen, lekker even.
0: Nou, even kijken. Get Ready for This, Jump for Joy, Let the Beat Control You. Is ook een lekker. Never Surrender, No Limit.
1: Surrender.
0: Never Surrender?
1: Ja, of Let the Beat Control.
0: Ja, ik was nog niet klaar, hè? No One, Nothing Like the Rain, Spread Your Love, The Real Thing, Twilight Zone, Wanna Get Up. Zeg maar.
1: Oké, dan ben ik dat weer kwijt. Dat zei ik net.
0: Never Surrender zei je net.
1: Zou die hem gewoon doen?
0: Die?
1: Ja,
0: oké. Zo, hebben deze intern geklet voorbij. Duizenden zitten voorbij, weer op. Het is klaar.
1: Ja. Volgende keer probeer het opnieuw.
0: Ja, inderdaad. En dan kijken we of er überhaupt een keer het hele team een keer.
1: Want ja, waar is iedereen?
0: Ik ben er altijd, maar de rest is het nooit.
1: Nee, dat is eigenlijk wel. Ik kan niet wel heel veel zeggen, maar ik ben het hele voorjaar bezig geweest.
0: Die ben je eigenlijk. Maar goed, daarom. En dat dus. Wil je dingetjes bijhouden, dan kan dat via de website www. Ik ben er vanaf, joh.
1: Ben je ook, zal ik het even vertellen? Je kan altijd kijken op www.hetgoedemorgencafé.nl.
0: Tot de volgende keer, doei. Zo goed? Toch?
1: Doei, ja.
0: Is dit een originele? Is dit het Never Surrender van hun? Nou,
1: we gaan er gewoon van genieten.
0: Ja. En dan zoek ik Let the Beat Control je buiten rechts gaan. Hey!

0: Dit is dan toch ons leeftijdsverschil, toch?
1: Ja.
0: Ja, want jij vindt dit nog wel echt too limited, toch?
1: Ja, ja.
0: Maar dit is al lang niet meer met Reanita.
1: Oh.
0: Nee. Oh. Nou, zal ik hem stopzetten dan?
1: Ja, doe maar echt iets too limited. Iets van...
0: Echt gewoon wat echt origineel too limited het is. Dan doen we let de beat control bij de achteraan.
1: Heel prima.
0: Dan is het dit. Ja. Dan hoor je Ray en Anita echt. En dan hoor je zelfs Ray met zijn voeten schoppen en dat soort dingen allemaal.
2: Let the beat control your body.
0: En Anita met
2: let the beat control your body.

0: Let the beat control your body.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
4: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: wasn't.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
1: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 80 kilometer file in ons land op de A1 Hengelo-Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten vertraging tot aan de grens met Duitsland. Dat is ook het geval op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 2 kilometer. 10 minuutjes extra op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag nog. Bij Bodegraven stond een auto in brand. Daar is de rechterrijstrook nog dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier op onthoud in de vorm van 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in ons land. Je hebt wat vertraging op de A6, Lelystad, Emmeloord. Nog 10 minuten bij Alfred Urk stond een kapotte auto. Op de A12, Utrecht-Arnhem. 10 minuten vertraging voor knooppunt Waterberg. 6 kilometer file daar. Heeft onder andere te maken met de werkzaamheden op de aansluitende A50. Die is in noordelijke richting dicht vanaf knooppunt Waterberg. Op de A12 Arnhem-Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging door de grenscontroles. En op de A76 Geleen-Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file tot aan de grens met Duitsland. Daar is je vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uursrace? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, controles aan de grens vanaf Oldenzaal-Zuid, 10 minuten vertraging. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg door de werkzaamheden op de A50. En verder door richting de Duitse grens vanaf knooppunt Ouddijk nog eens 2 kilometer file op de A12. De vertraging aan de grens is 10 minuten. 10 minuten extra op de A16, Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht werkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. En ook grenscontroles in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Hoor jezelf.
1: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
2: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linde was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linde daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel, dat is de buitenring van de A10 Zuid. Bij Amsterdam Buitenveldert een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht, daardoor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A16. Als je vanuit Breda naar Rotterdam rijdt, kom je bij Dordrecht in 3 kilometer file door de werkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
6: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
7: Kies voor van der A.
6: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
8: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
9: 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
10: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste 2 weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
6: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
7: Kies voor
11: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
12: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
13: NFM.

0: Vriezen van de ANWB. 30 kilometer file in het land op de A10. De Koenplein, knooppunt Amstel. De buitenring van de A10 Zuid bij Amsterdam. Buitenvelder 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang na het ongeluk daar. De linkerrijstrook is nog dicht. Ook is de linkerrijstrook van de A27 dicht vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond na een ongeluk. Vanaf knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging in de vorm van 4 kilometer file. 2 kilometer file op de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de grens met Duitsland. Door de controles is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
6: Dit is MFM.
7: MFM Brabant.
6: Overal.
7: Jouw muziek en jouw nieuws.
6: Het nieuws van 4 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 25 kilometer file in het land. Een half uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 3 kilometer file. Want op de A10 staat ook 3 kilometer file voor de Koentunnel op de binnenring van de A10 West. Kwartiertje vertraging daardoor. Linkerrijstrook van de A27 is dicht vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond.

0: 5 kilometer file daarna een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door een ongeluk op de A8 in de regio Noord-Holland was het vastgelopen op de A10. Die file is nu oplossende, maar op de A5 is het nog meer vastgelopen vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Een uur vertraging bij de aansluiting met de A10. Rij via de A4 richting Amsterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een auto met pech op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Dat is bij knooppunt Ketelplein. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Zodoende 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Wannick Sampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Met DJ, maar zonder geklets. Dit is Sprakeloos. 2 uur lang. Non-stop met Wilfred Engels.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Sprakeloos.
3: Met Wilfred Engels.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotia, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de zaterdagavondkroeg.
1: MFM.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije was mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de zaterdagavondkroeg.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM. MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
1: MFM.

everyone.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM.
1: Here we go.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NOS.

Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf. The only thing about the stories that we could have told.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: FM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. En begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.